doli higeno kan wanje anka hana we bor fun fu zamin doli hige tase to kwar funa ko jaji kan bor kul sabe non na ko mus wenyangai usir we menere wonami ni wonami higi bor kiga ba doli higewo suma ndo mursaina kale.